Smeres nog de feest, smeres nog de feest. Kloegen alle dielen van het bedden om het meest. Kloegen alle dielen van het bedden om het meest. Nog de nacht van traven. Want zat ledikant,

0: Het is waar, ze er zor. Ik hang nog meer moeite om elkaar, ze er zor. Ik hang nog meer moeite om elkaar, ze er zor. Noeden ik van traven. Dus krassa de matras. Het is krassa de matras. Wat hebben ze gesprongen op mijn kassa de matras? Wat hebben ze gesprongen op mijn kassa de matras? Nu de nacht van traven. Het is friet zat loken breed.
1: Het is friet zat loken breed.
0: Ik ben als van zwiet was nogal iets.
1: Zat loken breed.
0: Ik ben als van zwiet was nogal iets.
1: Zat loken breed.
0: Nu de nacht van traven. Korrosje zouden soje.
1: Korrosje zouden soje.
0: Ik ging nog alle meugd was een okkosje, zade soje. Ik ging nog alle meugd was een okkosje, zade soje. Nu de nacht van traven. Het is flauwzat en de spra.
1: Het is flauwzat en de spra.
0: Ze smeten me op zaa en klauder bazat
1: en de spra.
0: Ze smeten me op zaa en klauder bazat
1: en de spra.
0: Nu de nacht van traven. Het is links aan nippelink.
1: Het is links aan nippelink.
0: Ik heb gevoyageerd, mokief, maar flink,
1: sanippelink.
0: Ik heb gevoyageerd, mokief, maar flink, sanippelink. Noden ik van traven. In tisse zaadkissen,
1: in tisse zaadkissen.
0: Ik heb alles gehoord en kan niet missen,
1: zaadkissen.
0: Ik heb alles gehoord en kan niet missen,
1: zaadkissen.
0: Noden ik van traven. Begot zo de pispot,
1: begot zo de pispot.
0: Ik stond onder binnen, ben kapot,
1: zo de pispot.
0: Ik stond onder het bed.

Dennis Huygen. Jongens, hij wordt nerveus als je voor hem klapt. Dennis Huygen.